0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleus Ziekenomroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl. Yeah.

0: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Flevo, zie ik omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: de FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Er reden opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Dankjewel.
1: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
2: Dan pak je gewoon een deelauto.
1: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
3: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
4: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
5: Thanks, pap.
1: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag heeft de politie 1 verdachte aangehouden. Volgens de partij werd er gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus aan de Lange Houtstraat gegooid. Hoewel er meer arrestaties kunnen volgen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is dat een klein wonder, aangezien er op het moment van de klap ruim 30 leden van de Jonge Democraten in het pand aanwezig waren. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Total Energy zag de winst met 40% stijgen naar 4,6 miljard euro en Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze bedragen leiden in heel Europa en in Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. Het echtpaar kwam zondag met hun auto vast te zitten, maar nadat de man hulp ging halen. Vanwege zijn dementie vergat hij waar hij zijn auto had achtergelaten en kon hij de hulpverleners niet de goede kant op sturen. De situatie is zorgwekkend, de vrouw kan niet lopen en is zo goed als blind. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's. Door het volledig schrappen van groente en fruit ontstaat er een groot tekort aan vezels, vitamines en mineralen, wat de gezondheid op de lange termijn kan schaden. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom, dit is de Flevo ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo gasvrij app.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevo
2: Ziekenomroep!

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: De FC Edal op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Na de explosie bij het D66 partijkantoor in Den Haag heeft de politie 1 verdachte aangehouden. Volgens de partij werd er gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus aan de Lange Houtstraat gegooid. Hoewel er meer arrestaties kunnen volgen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is dat een kleinbondig, aangezien er op het moment van de klap ruim 30 leden van de Jonge Democraten in het pand aanwezig waren. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Total Energy zag de winst met 40% stijgen naar 4,6 miljard euro en Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze bedragen leiden in heel Europa en in Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. Het echtpaar kwam zondag met hun auto vast te zitten, waarna de man hulp ging halen. Vanwege zijn dementie vergat hij waar hij zijn auto had achtergelaten en kon hij de hulpverleners niet de goede kant op sturen. De situatie is zorgwekkend, de vrouw kan niet lopen en is zo goed als blind. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's. Door het volledig schrappen van groente en fruit ontstaat er een groot tekort aan vezels, vitamines en mineralen, wat de gezondheid op de lange termijn kan schaden. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Blijf wel ziek omroep.

een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het motief voor de aanslag met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag is nog altijd onduidelijk. Al snel na de explosie werd een verdachte aangehouden, maar over de achterliggende reden tasten ze nog in het duister. In het pand waren op het moment van de klap, kort na 9 uur gisteravond, zo'n 30 jongeren van de Jonge Democraten aanwezig. Hoewel de schrikken bij de aanwezigen goed in zit, raakte niemand gewond. De groep wist zichzelf na de knal snel via de achtertuin in veiligheid te brengen. Vandaag start voor ruim 144.000 scholieren de spannendste periode van hun schooltijd, de eindexamens. De havisten bijten vandaag de spits af met Nederlandse filosofie, terwijl VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Het proces is nog altijd als tientallen jaren geleden. Iedereen krijgt op exact hetzelfde moment dezelfde vragen voorgeschoteld. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst aan bijna 3 miljard euro. Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze enorme bedragen leiden in heel Europa en Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. En het carnivore dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor gezondheidsrisico's. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.

0: Make it, hè?
1: Ja, zijn we er weer, hè?
0: Ja, we zijn er weer, ja. Make it all work out, als eerste.
1: Ja, nou, dat gaan we doen. 2 uur lang.
0: Ja, zeker. Tot 10 uur met de muzikale vaart gaan we u daar weer mee naartoe nemen. Ik moet ook een jingle starten, geloof ik, hè?
1: Nou ja, of een beetje achtergrond.
0: Een tune in ieder geval.
1: Ja.
0: Dat doen we altijd. Jeetje, ik ben wel een beetje verslag af, denk ik.
1: Alweer?
0: Ja, ik weet niet hoe dat komt.
1: Oké, kunt schilderen zeker.
0: Ja, zo ongetwijfeld dat zal het geweest zijn.
1: Maar goed, we gaan ons nog even voorstellen.
0: Ja.
1: Jij bent?
0: Peter Bakker.
1: En ik ben?
0: Jan van Deuren.
1: Ja, kijk, dat bedoel ik.
0: Ja, ik weet het wel.
1: Nou, heel fijn. Heel mooi. Dus we kunnen nu van start.
0: Ja, we gaan gewoon lekker veel muziek draaien in blokjes van 2. Soms 3, soms 4. In onze schrijven.
1: Zo is dat natuurlijk.
0: Wat ons uitkomt.
1: Hè? Zo is dat.
0: En we hebben straks rond 9:30 hebben we nog een stukje cabaret.
1: Ook
0: we
1: dat?
0: Gaan Fons Jans doen.
1: Fons Jans? Ja, leuk.
0: Heb ik gedaan.
1: Hartstikke fijn.
0: Mezelf voorgenomen. Dus. Had ik al. Ja, Jesse Roper had ik wel gezegd. Hè? Geloof ik met Make It All Work Out.
1: Nou, je hebt wel gezegd Make It All Work Out. Maar Jesse Roper.
0: Dat had ik niet gezegd.
1: Nou ja, dat weet ik niet. Maar...
0: Maakt ook helemaal niet uit.
1: Zo is dat.
0: We gaan gewoon naar het volgende. En dat is dit.
2: De opkikker van de maand.
0: En dat is Jan Rot met Marjolein Meijers en Almere.
1: Kijk.
0: Als je het doet.
1: Natuurlijk doet je het.
0: Ja, mooi, wat goede knopje.
1: Hoor je nou, wat gaan we doen?
0: Ja,
1: dat.
3: Lawrence Hart en Richard Rodgers. Ooh.

0: huis in de verte?
1: Tussen al die andere huizen.
0: Nou ja, die denk je dan weg. Die denk je dan weg.
1: Ze hebben hier ook zulke mooie telefooncellen.
0: Prachtige telefooncellen.

0: Ik vind dit een geweldige plaat.
1: Ja, je hebt niks verkeerds gezien.
0: Nee, dit is echt kippenvelwerk. En ja, eens in de zoveel tijden gebeurt dat. Hè. Dan komt er zo'n plaat uit die dan ineens bang. Ja. Daar is die.
1: Dat is mooi. Try again. Danny Vera. En is het nou Marlon Pichel?
0: Marlon Pichel, denk ik.
1: Pichel, denk ik. Ja, denk het ook wel.
0: En hij is een instrumentalist. Hij is voornamelijk drummer. En een van de weinige drummers die ook nog een redelijke goede stem heeft om te zingen.
1: Ja.
0: Dus, maar in dit geval zit hij dan achter de piano. Ik heb hem, wanneer was het? Afgelopen vrijdag was hij live bij Jan-Willem Broodbeen, Ruimte Op. Dat was het volgens mij, ja. Dat is een programma op de vrijdagavond tegenwoordig. Samen met die Jeroen Kijk in de Vechten doet hij dat. Mm-hmm. En daar liet ze dit zien. Nou, ik heb het denk ik, dit is gewoon huge. Als het wat eerder had geweest, had dit de opkikker van de maand geworden. Zeker.
1: Ja, ja? Ja, nou, zeker. Dan hadden we de volgende maand nog, toch?
0: Zo is dat.
1: Ja. Want deze keer was het Almere, hè? Van ja, de Rond en Marion Meijers.
0: Vind ik ook geweldig.
1: Ja, is een leuk ding. Klopt niet veel van, maar het is wel leuk.
0: Niet meer.
1: Nee, ook niet. Maar ja, ach, maakt ook niet uit.
0: Wel nee.
1: We gaan naar Lady Gaga en Doechii.
2: No matter what. No matter what.
0: En dan doen we met Runway.

0: Ik wil elke keer knoppen indrukken. Ja. Dat doen we helemaal niet.
1: Nee.
0: André Hazes.
1: Het is chaos onder jou.
0: Zo is het.
1: En daarvoor hadden we Runway met Lady Gaga en Ducci.
0: Ja.
1: En ik was helemaal vergeten in alle consternatie van de mooie plaat dat dit een verzoekje was. Die van,
0: ja, want dat had ik er wel voor gezet.
1: Ja. Danny Vera met Marlon...
0: Michel,
1: ja. Hij was aangevraagd door Harriet voor alle vrijwilligers van de ziekenomroep en het ziekenhuis. En ja, goed, en iedereen die luistert. En nogmaals, het was een geweldig nummer.
0: Ja. Zullen we nog een keer draaien? Nee, doen we niet.
1: Misschien in 2 uur.
0: Nee, kan niet.
1: Kan niet?
0: Hij is weg.
1: Oh, hij is al weg.
0: Hij is weg.
1: We hebben hem al weggestopt.
0: Ik moet hem altijd weggooien.
1: Ja, dat is waar.
0: Mag hem niet bewaren.
1: Nee.
0: Dus, nou, dat heb ik dan ook gedaan. We gaan naar Douwe Bob.

0: komt geen instrument aan te passen.
1: Geweldig, hè, dit?
0: Dit is geweldig.
1: Ja.
0: Home Free. Die krijgt wel een klein beetje horen, hè, dat het met de mond gedaan is. Mm-hmm. Dat het niet een mondharpje is. Maar goed, dat mag ook wel. Man of Constant Sorrow van Home Free. Die hebben ook weer nieuwe plaatjes uitgebracht. En binnenkort maar eens een nieuwe van zijn eerste inzet.
1: Ja, ik ben wel weer benieuwd.
0: Ja, ze hebben wel leuke dingen erbij zitten. En welcome to the two. Ik wilde weer The Outcast.
1: Ja, het is helemaal niet
0: Outcast. Welcome town. To Outcast Town.
1: Het is makkelijk, hè?
0: Ja, ik weet ook niet hoe ik erbij kom. Ja. Ik verzin er gewoon het een en ander bij. Douwe Bob was dat. Douwe Dob. Hij gaat echt best wel lekker. Ja. Dan krijgen we deze.
1: Ook zo mooi.
0: Ja.
1: Colin Blunstone als zang.
0: Ja, precies. En vroeger moest ik dan een beetje dat intro voor opraten. En dat was toen die plaat net uit was. Dan hadden we het over, nou ja, straks zijn we old en wijs.
1: Ja, en nu ben je old en dat wijs.
0: Nee, ja, precies. Dat wilde ik net zeggen. Die Alan Parsons Project. En old en wise moeten niet te veel doorheen praten.
1: Nee, zo is dat.

0: Maar ze is wel lekker achter.
1: Geweldig.
0: Old and Wise van de Alan Parsons Project. En daarna Ronnie Tober met een roos in je blonde haren.
1: Ja, wel even.
0: Ja, nou. Ik heb het ook geprobeerd. Blijf niet zitten.
1: Nee, ik hoef het helemaal niet meer te proberen. Ik moet er mij echt de krans op.
0: Ik heb ook oud blond, hè.
1: Nou ja.
0: Dus dat schiet ook allemaal niet op.
1: Nee.
0: We gaan naar Madonna. Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: What are you?
1: See, look. Yeah.
0: Yeah.
1: Show what you worry.
0: Yeah.
1: Heerlijk. Het was zo'n glamrock band, was dat, hè?
0: Ja. Ja, die had je toen heel veel, hè? Die, ja. Ja. Een beetje. Maar dit was echt in die rock'n'roll sfeer ook, hè? Dus dat was wel aardig. Daarvoor hadden we Bring Your Love van Madonna en Sabrina Carpenter. Nieuw.
1: Ja, nageltje nieuw.
0: Dus Madonna is
1: en
0: daar...
1: En klonk best wel aardig.
0: Ja. Ze hebben best wel wat bijgeschroefd, denk ik, bij Madonna. Of zou ze nog steeds kunnen zingen?
1: Ik laat me er maar even niet over uit.
0: Doe maar niet. We gaan even een Duits nummer doen. Duitsstalig in ieder geval. Van Tommy Stipe. Tommy Stipe.
1: Stipe? Und was kan ik zingen?
0: Du bist mein Engel auf Erde.
1: Oh. Dat is die, hè?
0: Wie?
1: Toch die? Of die andere?
0: Welke andere?
1: Du bist mein Engel auf Erde.
0: Ja, die? Huh? De engelbewaarder.
1: Ja.
0: Oh, een engel op je schouder. Ja. Alle twee jaar goed, guys.

0: Nou, hartstikke mooi toch?
1: Een dubbel solo. Ja, met z'n tweeën. Engel op je schouder. En daarvoor, Du bist mein Engel auf Erde van Tommy Stipe.
0: Ja.
1: Het thema was Engel.
0: Ja, in dit geval wel.
1: Voor het geval je het toch niet wist. Dus, nou ja, goed, dan gaan we naar de volgende. Ook zo lekker opbeurend. Alex Warren en Fine Place to Die.

0: Alex Warren. Een fine place to die. Nou, ik zou het niet weten wat het zou moeten zijn. Jawel?
1: Een goede plaats om dood te gaan?
0: Ja?
1: Ja, ik zou het wel weten.
0: Ik zou het wel weten.
1: Gewoon s'nachts in je bed en dan is morgen niet meer wakker worden. Dat is het mooiste om dood te gaan. Ja, niet?
0: Ja, dat
1: uiteindelijk toch wel?
0: Ja, ja.
1: Ik bedoel...
0: Maar zullen we het daar verder even niet over hebben?
1: Ik bedoel, nee, maar je vraagt aan mij hoe ik daarover denk.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus dan geef ik gewoon antwoord. Ja, ik bedoel, en uiteindelijk, het leven is hetzelfde als de dood. Hè. Ik bedoel, jongens, kom op. We zijn hier maar tijdelijk, hè, met z'n allen.
0: Ja, precies. Dat is de enige zekerheid die je zo'n beetje hebt in het leven natuurlijk. Hè.
1: Zo is het.
0: En dat is ook zo. We gaan even naar het nieuws van 9 uur. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van de muzikale vaart.
1: En dan gaan we gewoon gezellig weer verder.
0: Ja. Speciaal met een plaatje van Joop.
1: Dus Joop nog niet gaan slapen.
0: Nee, even erbij blijven.
1: Even erbij blijven graag.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten bankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen. Dat meldt NOS. Amerika sloeg op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens president Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallend lijkt, sluiten de resultaten aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Het motief voor de aanslag met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag is nog altijd onduidelijk. Al snel na de explosie werd een verdachte aangehouden, maar over de achterliggende reden tasten ze nog in het duister. In het pand waren op het moment van de klap zo'n 30 jongeren van de Jonge Democraten aanwezig. Voor ruim 144.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het gaat hier om de klassieke papieren examens. De havisten bijten vandaag het spits af met Nederlands en filosofie, terwijl de VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Voor de VWO'ers staat bedrijfseconomie en kunst op het programma. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.

0: Deze was speciaal voor onze grote vriend op de maandagochtend, Joop Veninga. How you gonna see me now?
1: Ja, en hoop binnenkort weer helemaal goed.
0: Dat hoop ik ook.
1: Zo is het. Alice Cooper was dat met...
0: dat zei ik al.
1: Net, jij bent net onrecht. Deze ook nog maar even voor Joop.
0: Ja,
1: hij heeft zelf ook nog wat gevraagd, hè? Maar dat moeten we nog even opzoeken.
0: Ja, dat gaan we zeker doen voor hem.
1: Ja, gaan we doen.
0: Maar... Nou ja, niet voor hem, voor het verplegend personeel. Gaan we precies. Opzoeken.
1: Ja, gaan we doen. Maar eerst deze.
0: Ja. Je telefoon gaat niet door, Joop.

0: Ja.
1: Ja.
0: Het is heel kort.
1: Het is heel kort, ja. Het is gewoon het begintune, hè?
0: Het is begintune, ja. Was Hetty Blok, Len Jongewaard, Carla Lip, en? Barry Stevens.
1: Ja.
0: En er was er nog één. Wacht even, hij loopt nog.
1: Gaan we even de heuvel?
0: Hij komt eraan, hoor. Komt eraan. Moet je even wachten. Carla Lip, daar zijn we nu terecht gekomen.
1: Ja.
0: Ja. Barry Stevens hebben we daar gehad, hè? Die was er ook bij. Vooral doorgaan. Of zoiets was het, geloof ik. Dat was hij toen.
1: Is bekend geworden bij Tita Tovenaar, weet je dat nog? Die Barry Stevens.
0: Nee, volgens mij hierbij.
1: Nee.
0: John Kuipers.
1: John Kuipers.
0: Die zat er ook bij.
1: Maar volgens mij was Tita Tovenaar eerder als zuster Nee, zuster toch? Of ben ik daar verkeerd?
0: Ja, zuster Nee, zuster was in 68, geloof
1: ik. Ja, oké. En Tita Tovenaar was volgens mij...
0: Ik heb geen idee.
1: Ah, we maken het ook uit. We zitten al lol. Ook hoor. Kijk, ik kom weer een WhatsAppie. Tuurlijk.
0: WhatsAppie. Oh, je krijgt gelijk...
1: Steun. Input.
0: Steun krijg je. Gaan wij ondertussen luisteren naar... Oh, deze was aangevraagd trouwens door Joop.
1: Ja, maar dat hadden we al gezegd.
0: Ja, maar ja, zuster, nee, zuster.
1: En we hadden ook al gezegd dat het voor het verplegend personeel was.
0: Had je dat ook al gezegd?
1: Ja, had ik ook al gezegd.
0: Oh, ja, volgens mij zonder dat de microfoon open stond.
1: Nou ja.
0: Michael Nesmith en de First National Band en Silver Moon.

0: De Sui Danes.
1: Nee? Ja, de Sui Danes.
0: Ja.
1: Georgia Camp Meeting. Ja, we kennen het natuurlijk allemaal van Tineke.
0: Ja.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tineke. Ja.
0: Ja. Ja, dat kwam eigenlijk omdat ik je voor het nieuws van 9 uur een Dixieland uitvoering van deze Georgia Camp Meeting draaide. En toen dacht ik van, oh, dan kan deze er ook wel even uitdraaien.
1: Ach, waarom niet?
0: Toch?
1: Nee? Zo is dat.
0: Klinkt toch heel anders.
1: Ja, zo is dat.
0: Van de Sweet Danes. En de vorige hebben we Michael Nesmith met de First National Band en Silver Moon.
1: Ja, en die Michael Nesmith, die kennen we natuurlijk van de Monkees, hè?
0: De Monkees, ja.
1: Daar kwam je uit. En het is trouwens de derde single van zijn album Silver Moon. En de First National Band was zijn begeleidingsband. En het kwam van zijn studioalbum Loose Salute uit 1970.
0: Ja, en daar zei je ook nog van, Tineke heeft een boek uitgebracht.
1: Ook dat heb ik, ja. Dat was afgelopen vrijdagavond, was ze bij Carrie. En ja, daar vertelde ze alles over. Het boek schijnt best wel aardig wat de kerst ook met hebben gehad. En ook de mannen die ze allemaal gehad hebben in die tussentijd.
0: Oh ja,
1: ja, dus het is wel waard waarschijnlijk om het boek te lezen als je van al die verhalen houdt.
0: Als je een beetje van die roddels houdt.
1: Ja, als je een beetje van die roddels houdt, ja.
0: Ja, ze schrijft het dan wel over zichzelf.
1: Ja, het is een biografie.
0: Oh,
1: ja,
0: okay.
1: En degene die dat geschreven had, die zat er ook bij. En het ging af en toe een beetje raar tegenover elkaar. Van, dan moest hij het maar vertellen, want zij kon het dan eigenlijk niet vertellen. Omdat het, ja, weet ik nou. Maar goed, maakt er allemaal niet uit. Nee. Uiteindelijk is hij ook al een stukje ouder, dus ja, dat wil je nog meer.
0: Ja, die is al flink op leeftijd inderdaad.
1: Daarom.
0: Zit ook in de Laar inderdaad.
1: Ja.
0: Het oude laaghuis.
1: Hoe heet het ook alweer? Het sierhuis, toch? Nee,
0: ja, het is speciaal voor artiesten, is dat.
1: Hoe heet dat ook alweer?
0: Ja, ja, precies. Het lag ook bij mij op het puntje van mijn tong.
1: Ja.
0: Want hoe heet ze, zit er ook.
1: Ja, die zit er ook. Siska Peters.
0: Siska Peters. Die doen samen ook een radioprogramma maken en zo voor Lager. Weet ik veel. We gaan even op vakantie. Laten we dat maar doen.
1: Ja.
0: Tony Bravo. Tony Bravo. Het is ook instrumentaal dit.
1: Lekker hoor. Varier.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Ah. Nee, dat doe ik iedere dag tegenwoordig. Een uurtje wandelen op marsmuziek. Dat is bijzonder goed voor het gestel, voor het moreel. Dokter zegt, kerel, er moet nu 10 pond af. Komt de vijand, je moet de benen kunnen nemen. En... ja. Zegt, ga iets aan sport doen. Ga iets aan sport doen, zegt hij. Ben ik gaan schaken. Schaken, ik krijg, ja. Ik krijg er wel de zenuwen van, hoor. Ik open altijd net als Fischer met E4... En dan sluit ik, net als Fischer, met S5. Hè? En de dokter zegt, nee joh, geen flauwekul, ga nou lopen. Nou, heb ik een schriftelijke cursus aangevraagd. Hè? Lopen, dat is interessant. Je, lopen, je moet de hele tijd moet je het ene poot voor het andere zetten. Hè? En er dan zo mee doorgaan ook. Hè? Dus, lopen is interessant, je staat er niet meer stil, maar dat is interessant. Hè? En dan loop ik altijd samen op met de kolonel buitendienst koekenbakker. Wij zitten namelijk samen in de commissie ter voorbereiding van de staatsgreep. Hè? Ja, je begrijpt dat Johannes, dat kan zo niet langer doorgaan. In Nederland er komt er weer als een coup. We hebben 2 plannen gereed liggen, coup royal en coup banaan. Hè? Iedere week vergadering. Vorige week hebben wij vergaderd over de... oh ja, over de toenemende zedeloosheid in dit land... Ik heb nu weer gehoord, zeg, dat het hier zo is dat meisjes die zich vergooien... worden hier ook nog een keer ter beschikking van de regering gesteld. Ja. Zo kan ik ook een kabinet bij elkaar krijgen. En vorige week hebben wij vergaderd over de haardracht in het leger. Je hebt tegenwoordig die jongens met dat lange haar. Ik zeg altijd het linkse tuig. Ik zeg altijd al het linkse tuig moet worden opgesloten, hè. Ja, waar laat je ze, mensen? Dat zijn er zoveel tegenwoordig. Nee, vroeger was men hier alleen links als de portemonnee leeg was. Hè? Nou, zijn ze ook nog links omdat de vader rechts is. Ja, mijn hemel. Alleen bij de familie Drees is dat eigenlijk andersom gelopen. Maar goed, een andere zaak. Nou, ik zou je vertellen, ik heb een vent gehad bij ons in het bataljon. Hè? Ongelogen. Met haar tot hier, zeg. Waar ik dan dit heb, daar hebben zij haar. Ja, wat heb dat voor zin om hier haar te hebben? Nou, aan die vent... Nee, die vent die is nou niet meer bij ons. Die is ontslagen uit het leger. Die was niet te handhaven. Die jongen die vocht steeds, zeg. Dat kunnen we niet hebben natuurlijk. Ik zal het u sterker vertellen. We hebben een vent gehad, zeg, met haar ongelogen. Tot hier. Waar ik dan dit heb, daar hebben zij haar, zeg. Maar die kerel, die lag op een gegeven moment, was die ziek. Dus wat doet de compouïscommandant? De compouïscommandant... die zegt op een gegeven moment waarschuwt hij dan de regimentsarts. En de regimentsarts gaat op een gegeven moment naar het defensie huis. En onderzoekt die jongen en zegt na het onderzoek, kerel, ik heb een verschrikkelijke mededeling, maar je hebt nog maar 3 weken te leven. Oeh, zei die jongen, ik schrok, dacht dat ik naar de kapper moest. Maar dat zijn toch misstanden? En wie is daarvoor verantwoordelijk? Dat is allemaal de Nederlandse regering. Het is de Nederlandse regering die begonnen is met de uitgaven van die bankbiljetten met dat langharige tuig erop. En ik heb meteen gezegd toen, dat had voor hetzelfde geld anders gekund. Dat vind ik graag. Ja. Die uitdrukking is van mij, dank u wel. Ja. Waar is dat goed voor? Bankpapier met lummels als Vondel en Erasmus erop. We hebben toch in dit land mensen genoeg met een behoorlijke haardracht. Ik noem een Beel, ik noem een Henk Neumann, maar er zijn er veel meer natuurlijk. En neem die jongen van 8, zeg.

Maar dat, je redt dat nooit met dat haar tot hier, hoor. Waar een normaal mens een klep hebt, daar heb hij haar, zeg. Maar waar hij een klep hebt, daar heb ik haar, dat is waar. Maak tegenwoordig de gekste dingen mee. Ja. Een paar maanden geleden, met kerstmis, hadden wij militaire kerstreceptie. Het was verdomd gezellig. Iedereen was er. Ik zag daar de officieren met hun dames. Ik zag de onderofficieren met hun echtgenoten. Ik zag de korporalen met hun vrouwen. En de soldaten met hun stukken, inderdaad. Ik bezoek zelf deze recepties in gezelschap van een hulpstuk. En dat meisje dat vraagt mij, kolonel, vertel mij, waar heb u toch al die onderscheidingen opgelopen? Nou, ik dat verteld, ik zeg, kind, dat zijn er allemaal. Dat is de Schotse oorlog, verschillende veldslagen. Die witte, dat is de slag in de lucht. Die blauwe, dat is de slag om de arm. En die andere, die kreeg ik omdat ik die twee al had. En ik heb verteld over de Schotse oorlog. Was keiharde oorlog. Wij zaten zonder munitie. De Schot had munitie genoeg. Schotten werken met boemerangs. Dat is een Schotse vinding. Verzuinig wapen. Maar wij hadden niks. We hadden alleen handgranaat. Handgranaat had je toen tot tijd plant, hoor. Handgranaat, hoor. Daar werd je mee doodgegooid. Nee, waar... En dan ging ik op inspectie en zei, kerels, hoe is het? Wordt hij gelummeld of wordt hij gesneuveld? Zo ging dat. Ja. Dan zei ze, kolonel, maak u niet ongerust. Dan wordt hij gesneuveld bij het leven. Ik zei, oh, echt hoor, de stemming was er goed in. Maar ja, toen is die vrede uitgebroken. Je weet hoe het gegaan is. Maar goed, ik sta dus zo'n beetje te keuvelen met mijn kerststukje. En mevrouw, toen valt mijn oog. Ongelogen, op twee kerels. Met haar, tot hier. Maar ik dan dit heb, hebben zij haar. Ja, je kunt erom lachen, maar dat is toch geen gezicht? Op een receptie met een struikgewas met een glas sherry eruit. Hè? Dus ik zeg tegen die twee kwasten... Ik zeg, jongens, moet je eens luisteren. Weten jullie nou waar een douche voor is? Nou, dat wisten ze niet. Tenminste, de een moest aan de ander vragen. Is het niet om je te benatten? Die hadden wel eens een douche gezien. Maar hadden gedacht, ja, schemerlamp die lek is, hè? Oh, je maakt de gekste dingen mee, hè? Laatst, bij het begin van de dienst. Ik zeg, mannen, luister, we gaan vandaag mortier schieten. Ik wijs weer drie vrijwilligers aan. Jij, jij en jij. Komt er een vent. Ongelogen. Haar. Tot hier. Waar ik dan dit heb, daar hebben zij haar. En dat was dan nog tot daar aan toe. Maar. Die vent die vertikte het vierkant om vrijwilliger te zijn. Dus. Ja, wat moet je? Ik zeg dus tegen die jongen, om hem te bemoedigen, zeggen, kom jong, laat nou zien dat je man bent. Hebben ze mij voor de krijgsraad gesleurd wegens onzedelijke voorstellen aan minderjarigen.

0: terug naar die goede oude tijd.
1: Ja, heerlijk. Prachtige tijd.
0: Michel Delpech en Pour en Vlucht. En nog verder terug in de tijd gingen we met Fons Jansen. En de conferentie De Kolonel.
1: Ja, erg gedateerd.
0: Ja, dat is wel ernstig gedateerd. Ja. Het over de race heb.
1: Ja.
0: See Me, Feel Me van The Who zat daar ook nog voor. Ja. En Holiday van Tony Bravo.
1: En daarvoor, ja, ik moet er nog eventjes een rectificatie. Want ja, het is hartstikke fijn dat we vaste luisteraars hebben. Die af en toe ook een beetje met ons meedenken.
0: Oh ja, dat is Rosa Spierhuis. Ja. Daar moesten we het over hebben.
1: Daar moeten we ook nog even over hebben. Ja, dat was van Tineke natuurlijk. Ja. Het Rosa Spierhuis.
0: Ja, daar zit ze tegenwoordig.
1: Daar zit ze tegenwoordig.
0: Ja. Dan mag ze geen radio meer vandaan maken.
1: Nee?
0: Nee, je mag niet.
1: Dan moet ze naar Laren, hè?
0: Ja, dan moet ze naar de bibliotheek.
1: Of de bibliotheek, ja.
0: Maar dat gaat er niet lukken, geloof ik.
1: Oh.
0: Had ik begrepen. Maar goed.
1: Daar is het niet over gehad afgelopen vrijdag. Dus daar niet over mee praten.
0: Nee. Nou, ik heb er een stukje over gelezen. Want ze heeft Siska Peters heeft ze in het radiovak gebracht. En die maakt nu ook een radioprogramma daarbij in het Laren.
1: Mm-hmm.
0: En die moest naar de bibliotheek in Laren.
1: Oké. Okay.
0: Tenminste, dat stond dan allemaal in dat stukje. Het zou allemaal wel zo zijn.
1: Mm-hmm. Zo is het.
0: We hebben hem.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Zo van, ah joh, draai hem nog een keer.
1: Ja, ik vind het zo geweldig.
0: Ja.
1: Doe maar.
0: Ja, en je was niet de enige.
1: Nee.
0: Hier is die. Denny Vera en Marlon Pugel. En Try Again. Doet hij niet, natuurlijk. Als je niet zorgt dat je hier zo een beetje geluid uit hebt. Dan doet hij het niet.
1: Nee, hè? Nee.

0: Nazareth. And Love Hurts.
1: Ja, prachtig mooi nummer.
0: Er staat hier achter re-recorded, maar volgens mij is het gewoon de singleversie die jaren geleden uitgebracht is.
1: Ja, ik
0: hoor geen verschil.
1: Ik ook niet.
0: En meestal als het re-recorded is, is het een bruiloft.
1: Ja, het kan zijn dat ze natuurlijk een beetje verfijnd hebben. Hè? Dat zou kunnen.
0: Ja, maar dan is het remastered.
1: Dan is het remastered, ja.
0: Dan is het niet
1: opnieuw. Ja, misschien hebben ze het opnieuw opgenomen, ik weet het niet.
0: Zou zomaar kunnen.
1: Ja.
0: Inderdaad. Hey, we gaan even naar Herman Lippenkoff.
1: Oké.
0: Een caravaan.
1: Gaan we doen.

0: allemaal wel weer los. Kees, het is nu vooruitgang de tijd. Kees, het komt allemaal weer terecht. Kees, het gaat allemaal weer voorbij. Kom Kees!
1: Ja, kom Kees. Het is maar tijdelijk.
2: Oh ja?
1: Ja.
2: Nou,
1: aangevraagde Joop.
2: Aangevraagde Joop? Ja. Oh, heb je jou een...
1: Voor ons.
2: Nou, voor ons dus. Ja, het is...
1: Ja.
2: Nou, dankjewel.
1: Omdat wij weer zo'n mooi muziekprogramma gemaakt hebben. En dat het maar tijdelijk is natuurlijk.
2: Ja.
1: Ik bedoel, dat is de achterliggende gedachte. Hè?
2: Ja.
1: Maar gauw afgelopen mag zijn. Oh nee, dat valt wel mee. Jan Rapp in zijn feestorkest. Joop, dank je. Een leuk plaatje.
2: Ja, zeker. Dankjewel,
1: Joop. Mijn moeder zong het ook altijd vroeger.
2: Wie?
1: Mijn moeder.
2: Je moeder zong het?
1: Ja, okay. Ja, ze weer wat niet allemaal... Kom, Kees, het is maar tijdelijk. Ik heet geen Kees, maar... Maakt niet uit. En dat was dus Jan Rapp in zijn feestorkest. Heerlijk.
2: Ja, zeker. Heel leuk.
1: Het is toch wel inderdaad weer een leuk plaatje als je dat weer eens hoort. Moeten we vaker doen, dat soort dingen.
2: Ja, zeker.
1: Een karavaan van Herman Lippinghoff. Die hoor je ook niet zo gek veel meer.
2: Nee, dat hoor je zeker niet veel meer. En als je dan de tekst luistert, dan denk je van ja... Ze lopen ook allemaal een dood tegemoet.
1: Holy, holy. We gaan gauw verder, want anders gaat het heel zwaar worden.
2: Ja.
1: Zullen we dat nog doen? Nou, weet je wat? Dat gaan we helemaal niet doen.
2: Nee, want we hebben nog maar 4 minuten 38. Nu doen we nog 4 minuten 36, 35, 34. Ja.
1: Dat gaat wel heel goed.
2: Gaat het niet meer lukken.
1: Nee. Ja.
2: Dus wat gaan we doen? Goodbye, love? Of,
1: kunnen we dat doen? Ja, zou zomaar kunnen, hè? Dat we die even doen. Ja, doen we.
2: Ah, wel, ja.
1: Goodbye, love. Teaching. Goodbye.

0: Goodbye nog.
1: Goodbye.
2: Ja. In ieder geval gaan wij je goodbye zeggen. Ja. Tot rustig voor straks. Zo is het. Weer een stuk beter wakker worden. Want we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van de Muzikale Vaart.
1: Ja. Ook en, deze twee uur zijn weer omgevlogen.
2: Ja, hè?
1: Goh, niet te geloven. Maar het is ook leuk om te doen, toch?
2: Ja, zeker.
1: Ja, en dan gaat de tijd gewoon snel.
2: Gaat het heel hard.
1: Ja. Lekker, ik hoop dat iedereen lekker genoten heeft van hetgeen wat wij ten gehoor hebben gebracht. En nou, ga jij maar verder.
2: We gingen door elkaar praten, dat is niet goed, hè?
1: Ja, maar je bent wel zo meteen van pop.
2: Ja, ik denk
1: stil.
2: Afgelopen. Niet doorlateren.
1: Ja, ik zeg niks meer.
2: Maar goed, ik zou zeggen lekker blijven luisteren naar de Radio Fysieke Omroep.
1: Ja, zo is
2: straks dat. Lekker non-stop de nacht in. En er zijn nog een heleboel andere leuke programma's. Dus lekker blijven luisteren. Ja. En ik zou zeggen, maak er dankzij of ondanks alles iets moois van. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten bankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. Amerika sloeg op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens president Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallend lijkt, sluiten de resultaten aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Voor ruim 144.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het gaat hier om de klassieke papieren examens. De havisten bijten vandaag het spits af met Nederlands en filosofie, terwijl de VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Voor de VWO'ers staat bedrijfseconomie en kunst op het programma. En de man die vorige maand bij een winkelcentrum in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het naar omstandigheden goed met het slachtoffer. Het incident had veel slechter kunnen aflopen als omstanders niet direct hadden ingegrepen. Ze hebben zijn leven gered door hem uit de brandende rolstoel te trekken en hem op de grond te leggen. De twee verdachten die kort na de aanval werden aangehouden, blijven voorlopig achter de tralies. Het weer nog, lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog en het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, daar zijn we weer, Joop.
2: Ja, zeker.
1: Je was al heel vroeg, je was al heel vroeg aanwezig.
2: Sorry?
1: Je was al heel vroeg aanwezig.
2: Ja. Ja, ik was verdwaald.
1: Oh, was je verdwaald? Ja. Nou ja, zeg. Hey, en ja, ik hoorde je al op de achtergrond hoesten, dus een beetje verkouden?
2: Ja, ik weet niet wat het is. Het is een beetje allergie, denk ik.
1: Oh, toch een beetje hooikoorts.
2: Nou, mag het niet open.
1: Nee. Hey, het is weer tijd voor Testament uit de 60's.
2: Ja,
1: met jou, Joop, en mij, Jan.
2: Zeker.
1: Ja, we zijn begonnen met Elvis Presley in de Jordan.
2: Heb je dat voor de week op proef?
1: Ja, zeker.
2: Jou, Joop, en mij, Jan.
1: Hey, en, ja, we beginnen natuurlijk het eerste uur altijd met een nummer van Elvis. En in dit geval was het van het filmpje Girls, Girls, Girls uit 1962. En het nummer dat heette I Don't Want To. Veel muziek, niet veel praten.
2: Zeker.
1: En hoop gezelligheid.
2: Het volgende nummer is...
1: Nou, vertel het maar, Joop.
2: In My Little Corner of the World van Anita Bryant.

0: Ja, dat was La plus belle pour aller danser, Sylvie Vartan. En daarvoor hadden we Joop.
1: Timmy Euro met Hurt.
0: Kijk, dat bedoel ik.
1: Ja, en daarvoor hadden we In My Little Corner of the World van Anita Bryant. Bryant, oké. Timmy Euro, die verhuisde naar Los Angeles. Ze nam in 1950 haar eerste plaats op. En het was meteen een grote hit geworden met de single Hurt. En daarmee hebben we hem ook laten horen natuurlijk. En daarna had ze in de jaren 60, 70 nog een aantal hits. Waaronder What's with the Baby and Is Hurting You. En ze heeft ook een tijdje in Nederland gewoond.
0: Oké.
1: Ja, want door de Nederlandse successen die ze hier, die ze had, heeft ze besloten om een tijdje naar Nederland te komen. En daar heeft ze tijdelijk in Nederland gewoond. En na een paar redelijk succesvolle LP's raakte haar carrière in de tweede helft van de jaren 80. Jaren 80 alweer.
0: Ja.
1: Dit raakte weer in een dip. Dus dat ze van...
0: Ik ga weer
1: terug naar de States.
0: Ja, in Nederland was natuurlijk een baken voor heel veel artiesten. Want heel veel Amerikaanse en Engelse artiesten zijn hier natuurlijk behoorlijk groot geworden.
1: Ja?
0: Jawel, zeker.
1: Okay.
0: Dus,
1: maar ook hier naartoe verhuisd, hè?
0: En ook, er zijn ook een aantal wel hier naartoe verhuisd, ja, zeker. Okay. Een heel groot is natuurlijk Chubby Checker. Die is zelfs getrouwd met een Nederlandse.
1: Oh, natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Discografie heet dat, hè?
0: Nou, zo'n klein beetje. Oh. Hey, we gaan verder met een nummer van, dat doen we met, wat weet je ook alweer, Clarence Henry. En het nummer heet But I Do. Het is een lied geschreven door Paul Gayton en Robert Guildry. En de volledige titel luidt I Don't Know Why, But I Do. Het nummer werd door diverse artiesten in verschillende landen onder verschillende titels uitgebracht. Clarence Robin Henry bracht het lied als eerste uit en had er ook het grootste succes mee.
1: Jij zegt van de hele titel is I Don't Know Why, But I Do?
0: Ja.
1: Stond ze toen voor het altaar?
0: Waarschijnlijk. Maar goed, onze muziek op de achtergrond is afgelopen. Het houdt erin dat we gewoon moeten draaien.
1: Nou, hier is. Ga het lekker doen.
0: Clarence Frogman Henry met But I Do.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, dat was Johnny Tillotson.
1: Ja.
0: En It Keeps Right On A Hurtin'.
1: Dat is waar. En ja, waar het als een koe. Hij begon op hele jonge leeftijd. We hebben net uitgerekend dat hij 7 jaar was. Dat hij
0: ja, 7 rond 8 jaar. Ja. Inderdaad.
1: En dat... En hij had op die jonge leeftijd had hij al zijn eerste platenname. En hij sloot een platencontract waar de Everly Brothers ook bij aangesloten waren. Mm-hmm. En de Candence Records was dat. En in 1966 had Tillotson al meer dan 25 hits in de Amerikaanse top 100. En aan het einde van de jaren 60 nam ze succes af. En in die tijd trad hij regelmatig op in shows in Las Vegas. Hij was ook geliefd in Europa. En dan komt hij weer. In Nederland was hij vooral bekend met de hit Poetry in Motion.
0: Ja.
1: Nou, jij zei al, er zijn heel veel buitenlandse artiesten, of zangers, zangeressen, die heel veel te danken hebben aan Nederland.
0: Ja, echt wel.
1: Dus.
0: Ja, en wat, ik wou ook nog wat zeggen, maar nou weet ik niet meer wat. Dat moet jij eigenlijk hebben, en nu heb ik dat. Dat ik wil wat zeggen en ik weet niet meer wat ik wilde zeggen.
1: Nou, maar dat komt vanzelf goed. Bij jou komt het vanzelf goed. Hiervoor hebben we natuurlijk geluisterd naar But I Do van Clarence Henry. En we gaan nu verder met Busted van Ray Charles.

0: Ik heb altijd gedacht dat het nummer veel jonger was.
1: Oké. Okay.
0: Maar het blijkt ook wel. Het komt ook uit 1986, is het een kleine hit geweest. Mm-hmm. Maar oorspronkelijk komt het uit 1969. En dat was natuurlijk de zangeres zonder naam met Mexico.
1: Ja. Ja, en dat is groot succes toen.
0: Zeker. En hij zat toen ook samen met Sunny Boy. Had ze toen, het was aan de Costa del Sol. Dat is ook een leuk hitje toen. Een lekker zomerhitje. Ja, goed. We gaan verder met Bloody Mary. En dat is een nummer dat is geschreven door Tom Poederbach, Jan Pijper, Piet Puister en Dick. Het lied... even kijken, hoe is het geproduceerd door Tom en Dick? Het lied is een parodie op een zeemanslied en gaat over de piraten Bloody Mary, die niet kon zwemmen en verdronk. De zangers worden in het nummer begeleid met een buikorgel. Dat is zo'n ding dat je gebruikt met zo'n slinger eraan.
1: Ja, precies.
0: En het lied werd in 1967 door Pijper en Puister geschreven als een Engels nummer en door Poederbach en Zwaneveld bewerkt naar de Nederlandstalige versie. Tom en Dick hadden het eerste nummer aangemeld als het eigen nummer, waardoor Pijper en Puister geen rolletjes zouden ontvangen. Na een korte

0: EDRL werden Pijper en Puister ook aangeschreven als auteurs. Bloody Mary van Tom en Dick.
1: En is Bloody Mary, dat is toch ook een drankje?
0: Is ook een drankje, ja. Oh, daar ben je wel van.
1: Nee, alleen naam, hè. Alleen de naam. Ik weet niet wat voor mix het is.
0: Het is een soort cocktail, is het. En ik weet ook niet wat er allemaal in zit, hoor.
1: Okay.
0: Daar moeten we kennis voor hebben. Ik ben ook niet zo'n kenner. Ik haal van mijn biertje en ik haal van een whiskytje en dan haalt het ook wel een beetje.
1: Ik haal van water en frisdrank.
0: Nou, dat is ook goed. Je moet er eindje nuchter blijven, toch?
1: Dat is waar.
0: Hey, Bloody Mary, Tom en Dick.

0: Ja, is voor jou, Joop.
1: Heerlijk, hè? Ja. Ja, het is heerlijk om dat te luisteren. Gary and the Pacemakers. En dat Gary and the Pacemakers, die werd in 1956 in Liverpool opgericht door Gary Marsden, zijn broer Fred, Les Chadwick en Arthur McMahon. Ze verwierven van bekendheid begin jaren 60 als onderdeel van de Mercy Beat scene. Samen met, met andere Liverpoolse bands zoals de Beatles, onder leiding van Brian Epstein en geproduceerd door George Martin, behaalden ze opmerkelijk succes met hun eerste drie singles, die allemaal de eerste plaats bereikten in de Britse hitlijsten. En dat waren How Do You Do It, I Like It en het onverprezen You'll Never Walk Alone. En daar had bij mij betreft ook nog Ferry Cross the Mersey achteraan gemogen, maar die heeft het niet gehaald. Dit record van drie opeenvolgende nummer 1 plaatsen werd 20 jaar lang niet geëvenaard. Dus, ja.
0: Ja.
1: En als je, als je naar de Engelse zender kijkt naar voetballen, je hebt een volgende wedstrijd van Liverpool.
0: Ja.
1: Ik krijg iedere keer weer kippenvel.
0: Oké. Okay.
1: Krijg ik ook als ik gebeld word.
0: Ja, want we hebben je vaak wel op een verkeerde been gezet als we dat nummer van Gary and the Pacemakers gingen draaien.
1: Ja, ja, huh? Absoluut. Absoluut.
0: Hé, hey, er is het nu gauw tijd voor. Nou, dan moet ik wel een goede indrukken. Dus dan gaan we deze verstoppen. Dan gaan we met deze verder. Nee, ook niet. Ook niet, jongens. Het gaat dan allemaal fout. Allemaal fout, fout, fout. Die even uit. Dan gaan we die even aanzetten. Nou, come on, man. Waarom doet hij het nou niet? Omdat hij niet wil doen wat ik wil. Kijk, nu gaan we het zo doen. Nu is het tijd voor.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Ach, ach, ach, ach. Moeilijk hoor om de juiste knopjes te vinden. Ja. Maar goed.
1: Ja, je hebt wel zoveel.
0: Ja, dat is waar.
1: Het is niet normaal, de toetsenbord daar.
0: Goed, Joop, we gaan verder met die van jou. Hè? En je had de drie uitgekozen. Het was I'm a Believer van de Monkees.
1: Ja.
0: En een hele leuke van Max Wojcicki Jr. met Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw.
1: Dat is waar.
0: En we eindigen jou drie met Cathy's Clown van de Everly Brothers.
1: Helemaal goed.

0: Ja.
1: Ja, ja. Dat was... Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw van Max Wojcicki Jr. Daarvoor hebben we geluisterd naar I'm a Believer van de Monkees.
0: Yes.
1: En dan hebben we nog te goed Cathy's Clown van de Everly Brothers. En dat is een heel populair lied geweest. Geschreven door Don Everly en opgenomen door de Everly Brothers in 1960. De tekst beschrijft een man die onrecht is aangedaan en publiekelijk vernederd door zijn geliefde. Hier komt hij. Dat is Cathy's Clown. Ja, moet je ook niet doen natuurlijk. Hè? De refreinen worden gezongen door de broers Donneville in een kenmerkende close harmony stijl. Terwijl Don de bruggen solo zingt. Nou, we gaan luisteren naar Cathy's Clown van de Everly Brothers.

0: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine. Iedere vrijdagavond van 8 tot 10 uur met Jan van Eunen.
1: Klassieke omroep, medisch verantwoord.

0: Ja, Norman. Dat is een lied geschreven door Loudermilk. John Loudermilk. Hij schreef het voor Sue Thompson. Voor wie hij... hij heeft daar meerdere hits voor geschreven natuurlijk. Maar het lied kent een rijke coverhistorie. Er zijn meer dan 50 uitvoeringen bekend. Thema, de zangeres krijgt aanbiedingen voor een afspraakje van Jimmy en Joe. En zij moeten Norman maar bellen. Haar grootste liefde. Nou, er werd natuurlijk nooit gebeld, maar goed. En als ik dit plaatje hoor, dan moet ik altijd denken aan die hitserie van de televisie, Cheers.
1: Ja, dat is altijd geweldig.
0: Café Cheers.
1: Ja.
0: Ik heb er werkelijk in de deuk gelegen. En dat is met alle vijf, hè? Zoals de barman.
1: Ja.
0: Als de serveerster.
1: Ja.
0: En ook die jonge jongen. Die,
1: ja, die er ook altijd bij was. En ja, had je Cliff.
0: Ja.
1: En had je Norman.
0: En had je Cliff de postbode.
1: Ja.
0: En dan had je Norman.
1: Ja.
0: En die kwam altijd geruisloos binnen.
1: Ja.
0: Maar dat lieten ze niet toe, want iedereen riep zijn naam. Ja. Ik heb die serie zouden ze gewoon eens een keer moeten herhalen, joh. Dat is echt gewoon eigen tijd, als je het nu houdt.
1: Uiteindelijk wel, ja. Want ik bedoel, het is net een dokterspost, hè. Als je daar zit, zie je ook iedereen te kletsen maar, en alle dingen te vertellen. En ja, je hele ziel en zaligheid leg je bloot. Als
0: ja,
1: je,
0: nee, dat is niet waar.
1: Goed. Hey, verder met muziek maar weer.
0: Ja, laat me doen, hè.
1: Foolish Little Girl van The Shirelles.
2: You broke his heart and made him cry. And he's been blue since then. Now he's found somebody new. And you want him back again.

0: Nederland stuurde steeds meer troepen naar Nieuw-Guinea. Want Indonesië bleef het Nederlandse deel van het eiland opeisen en werd daarin steeds agressiever. In dat jaar 1962 zou de beslissing vallen. Omdat verschillende landen Indonesië steunden en de troepentransporten niet toelieten, moesten de schepen een lange omweg maken via het Panamakanaal. Een deel van de militairen reisde per vliegtuig, in Burger en via Curaçao.
1: Bij aankomst in Curaçao krijgen de militairen gelegenheid vast even te wennen aan het tropische klimaat. De duur van het oponthoud is afhankelijk van het beschikbaar komen van vliegtuigen voor de oversteek van de Stille Oceaan. De militairen reizen ook op deze nieuwe route in burgerkledij. In afwachting van de verdere tocht trachten zij hun tijd zo aangenaam mogelijk door te brengen. En wat is aangenamer dan een koele duik in de blauwe Caraïbische Zee? Maar deze jonge mannen zijn nu eenmaal niet op weg voor hun plezier. Zij vertrekken om de veiligheid van de Nederlanders en het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea's in Nieuw-Guinea te waarborgen.
0: Tijdens een zeegevecht in de wateren rond Nieuw-Guinea brachten de Nederlanders een Indonesische torpedoboot tot zinken. De overlevende opvarenden werden krijgsgevangen gemaakt.
2: Aangezien ons land niet met Indonesië in staat van oorlog is, zijn de militairen in feite geen krijgsgevangenen. In afwachting van een nadere beslissing van de Nederlandse regering worden ze echter overeenkomstig de conventie van Genève wel als zodanig behandeld. Onder de gevangenen zijn ook twee officieren. In het Centraal Ziekenhuis in Hollandia worden drie Indonesiërs verpleegd die vrij ernstig gewond zijn. Twee onderofficieren hebben inmiddels schriftelijk verklaard dat de Indonesiërs het vuur hebben geopend. Hetgeen overeenkomt met de verklaringen die van Nederlandse zijde over het gebeurde zijn gegeven.
3: Ja, dat was het nieuws uit 1962 en dat brengt ons naar het nieuws van...
4: Vandaag.
3: Ja, precies. 11 uur. En na het nieuws zijn we weer bij u terug met heerlijke muziek en we gaan er weer wat over vertellen. We maken er weer een gezellig uurtje nog van.
4: Ja. En weer de herinneringen van de jaren 60.
3: Zo is dat.
4: Dus. En jouw herinnering.
3: Ook die gaan we doen. We gaan eruit met... zeg het maar.
4: Ja, dan zou ik zeggen van... Lekker blijven luisteren. En tot na het nieuws.
3: We gaan eruit met Frank Chatfield en On The Beach.

0: FZO op de Flevo Gastvrij-app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren op dat moment 30 jonge democraten binnen. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma. Eén verdachte zit nog vast, maar een reden voor de aanval is nog niet bekend. Minder dan de helft van de vacatures vermeldt momenteel een loonindicatie. Dat blijkt uit cijfers van Indeed in de Volkskrant. Werkgevers die vaag blijven met termen als marktconform salaris zullen snel hun koers moeten wijzigen. Vanaf volgend jaar dwingen nieuwe Europese richtlijnen bedrijven namelijk tot meer transparantie. Sollicitanten hebben dan het recht om vooraf duidelijkheid te krijgen over het salaris, waardoor omschrijvingen als een goede beloning niet langer volstaan. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten wankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. De Verenigde Staten sloegen op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. En ondanks de flinke brandstofprijzen laten automobilisten de auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallende cijfers lijken, sluiten de resultaten wel aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Het weer nog, lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog en het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Een heel goedemorgen. We zijn hier weer met het tweede uur. Ja, het Testament uit de 60's. Joop tegenover mij.
2: Ja, en tegenover mij zit Jan van Eunen.
1: Kijk.
2: En we zijn begonnen met Ik ben met jou niet getrouwd. Tony was... Ja. Nou, als je het liedje gevolgd hebt, dan had je er ook geen behoefte aan. Maar goed, het is een persoonlijke mening. Daar gaan we niet over hebben.
1: Nee.
2: En we kunnen gewoon verder gaan met het volgende nummer eigenlijk.
1: Ja, en dat doen we met The Cats en de tijd Freedom Bird van het album Colors Gold uit 1969.

0: Dat gaan we toch echt wel doen?
1: Ja.
0: De boel verlaten.
1: Maar nog een pas nee, na 12.
0: Ja, vanaf die liedje natuurlijk. Maar we hebben achterwege volgens geluisterd naar Freedom Bird van The Gets. Standing and Staring van Shoes. Dat lijkt me zo erg als Standing and Sharing. Als je gewoon staat en je blijft constant naar iemand kijken.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl die andere van helemaal van niks weet. Maar goed. En we eindigen met Don't You Leave van de TZ. En dat was een in 1965 opgerichte Nederbeat band uit Delft. Die in de jaren 60 rhythm and blues en vanaf de begin jaren 70 popmuziek maakte. De belangrijkste hits van TZ zijn Ma Belle Amie, wie kent hem niet? En dat was uit 1969. En She Likes Weed, een Nederlands nummer. Een Nederlandse nummer 1 hit in december 70. Componist Hans van Eyck was het muzikale brein erachter. En dan gaan we verder met jouw favoriete band.
1: Ja, en jouw favoriete band.
0: Nou, dacht het niet.
1: Jawel, we gaan eerst.
0: Ik ga er wel naar luisteren.
1: We gaan eerst naar Day Tripper van de Beatles.
0: Ja,
1: en daarna gaan we naar de Rolling Stones en in het kader van dat jij het allemaal herrie vindt. Ik ga allemaal nummers uitzoeken die gewoon geen herrie zijn. We beginnen eens met Day Tripper van de Beatles en daarna hebben we meteen de Rolling Stones met You Better Move On.

Cause if there's one thing she don't need is another hungry.

0: You better move on. En daarvoor hebben we geluisterd naar Daytripper van The Beatles.
1: Kijk, dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Nou, we gaan verder met Ronnie. En dat is een pseudoniem voor Wolfgang Roelof. Hij was een Duitse schlagerzanger, componist en producent.
0: Okay.
1: Hij was sinds de jaren 1960 vooral als zanger bekend. En Wolfgang Roelof begon na afronding van de lagere school een opleiding als geluidstechnicus. In 1954 werd hij lid van het Valerie Trio met Valerie Jueck en Wolfgang Eddie Berner, die meewerkten in de film van Jeden Finger Zehen. Na het vertrek van Jueck gingen Roelof en Berner als duo verder en namen ze vanaf 1959 als Bob en Eddie meerdere singles op. Naderhand maakte Roelof nog andere singles, ook samen met Rolf Simonson als de Colorado's en als de Blizzards met Kai Warner, de broer van James Last. En Kai Warner had ook een orkest. Ken Island uit 1965, hier is Ronnie.

0: String.
1: Altijd de vrolijke Cindy Shaw met Puppet on a String. En daarvoor hebben we geluisterd naar Apache van de Shadows, zonder Cliff. Dat was een muzikaal of een instrumentaal nummer. Een heel mooi nummer vind ik dat.
2: Het is een heel mooi nummer, zeker.
1: Ik vind het ook een mooie titel, moet je eerlijk uit zelf zeggen. Dan hebben we nog één nummer te gaan van de drie van mij herinnering. En dat is Need Your Love So Bad van Fleetwood Mac. Fleetwood Mac is een Brits-Amerikaanse band die in 1967 werd opgericht in Londen. De band kende twee relatief succesvolle periodes die gekenmerkt worden door verschillende muzikale stijlen. Die de band in die periodes heeft gehad. In de eerste jaren na de oprichting door Peter Green werd er met name blues gespeeld. En heette de Britse band oorspronkelijk Peter Green's Fleetwood Mac. En de groep evolueerde na de beginjaren tot de popgroep met steeds wisselende bezettingen. Need You Love So Bad van Fleetwood Mac. Queen.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Lieve jongen, kom eens even bij me zitten. Luister goed naar wat je moeder zegt. Jij zou altijd bij je moeder willen blijven. Maar lieve kind, daar komt iets van terecht. Want tenslotte

0: Ja.
1: Kleine kinderen worden geld van tante Leen.
0: Ja.
1: De Jordaanmuziek, dat was toch echt wel een kenmerk in die tijd, hè?
0: Ja, ik zal je vertellen dat... Tante Leen was mijn eerste LP die ik kocht.
1: Meen je
0: dat? Mijn allereerste plaat die ik kocht was van Tante Leen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en dat was in, ik denk in 1969, denk ik. En daar stond dit nummer ook op. En ja, ik vond het gewoon geweldig toen de tijd. En nog steeds, ik bedoel, ja, Tante Leen. Ja. Geweldig.
1: Tante Leen is Johnny Jordaan.
0: Ja. Yeah. Daarvoor hadden we de New Beats met Bread and Butter. En daarvoor eindigden we met Fleetwood Mac uit jouw herinnering.
1: Ja, absoluut.
0: En ja, we gaan gauw weer verder met muziek. Maar voordat we dat doen, zal ik eventjes... Ja, ik krijg net een verzoekje binnen. En ja, we draaien nummertjes uit de jaren 60. En dan is het heel moeilijk om dan nu ook een nummer uit de jaren 90 te gaan draaien. Dat doe ik dan liever.
1: Maar misschien moeten we dat ook kenbaar maken.
0: Daarom zeg ik dat nu op de radio.
1: Ja.
0: En deze schuiven we door naar de donderdagavond. Want dan doe ik samen met Peter... niet wij wachten op de dokter, maar de muzikale vaart. Ja. Ik moet wel even nadenken weer. Ja. En dan gaan we deze zeker draaien, want het gaat over Gordon en kon ik maar even bij zijn. Dus die schuiven door naar
1: donderdagavond.
0: Gaan we gauw verder met... Ja?
1: Van?
0: Dit is van mijn dochter Angela.
1: Ja, nee. Maar
0: voor mijzelf. Ja. Oh, van 8 tot 10?
1: 8 tot 10, ja.
0: Dat weet je toch wel? Oh, jij weet het.
1: Dat weet anders sluit ook. Nu wel.
0: Nu wel. Ja. En we worden dan wel ook weer herhaald op in de ochtend. Dus dat vrijdagochtend volgens mij. Maar goed, we gaan gauw verder met muziek. En dat doen we met For Your Sweet Love van Ricky Nelson.

0: lachen is gezond. Dus, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.
1: Luister, luister, luister. Al moet ik eerlijk zijn, al bestaan er zelfs poppen die zich voor de geboorte afspeelden, hoor. In een tram in Amsterdam op het spitsuur stapt een meisje in. Geen zitplaats is er te zien. En ze gaat naar een heer toe en ze zegt, mag ik op je plaats zitten? Want ik verwacht een baby. En die man die staat op en zegt, natuurlijk, je vrouw. Zegt, ga nu zitten. Maar hij kijkt naar het prachtige figuurtje. En zegt, over hoeveel tijd komt de baby? Zegt ze, over 9 maanden, maar ik ben daarna nog zo moe van. Ja, of Moos en Saar die in het bos lopen te wandelen. En plotseling fluistert Moos Saar in het oor, zullen we? En Saar kijkt naar Moos en zegt, schaam je je niet om me dat te vragen? Nummer 1 zijn we niet getrouwd, nummer 2 heb ik nog nooit gedaan en nummer 3 krijg ik er hoofdpijn van. Ja, je kunt het nog ophalen. Door Moos en Saar die op de hei lopen te wandelen. En plotseling zegt Moos, Saar, zullen we hier gaan picknicken? Zegt ze, ja, maar eerst wat eten. Laten we teruggaan naar de jeugd. Want daar beginnen we eigenlijk bij. Van mevrouw Cohen, die zal binnen een paar maanden een baby krijgen. En ze zegt tegen die dokter, dokter, ik vind het een beetje naar om tegen mijn zoontje van 5 jaar te zeggen dat hij een broertje of een zusje krijgt. Kan u het hem even zeggen? Zegt de dokter, maar natuurlijk mevrouw Cohen. En hij gaat naar een andere kamer en neemt Moosje op zijn schoot. En zegt, Moosje, dan moet je eens bij de dokter op zijn schoot komen zitten. Dan moet je eens over een paar maanden in de hemel kijken. Dan komt er een hele grote vogel met lange rode poot en een grote snavel. Die gaat boven jullie huis vliegen en die flappert en flappert. Toen zegt Moosje, als je moeder maar niet aan het schrikken maakt, want die is zwanger. Ja, kleine Moosje. Van de juffer die tegen Moosje zegt, kom eens Moosje, kom eens hier. Je bent nu 6 jaar, je kunt toch al rekenen? 6 jaar, vrouw. 6, hoeveel is 2 en 2? En Moosje op zijn vingers, weet je wel. 1, 2, 1, 2, 4. Zegt hij van Moosje, je moet kunnen rekenen zonder je vingers te gebruiken. Stap je vingers in je zak en reken mee. En Moosje met die vingers in de zak zegt, hoeveel is 7 en 3? 11.

0: En dat was het weer voor vandaag. We gaan luisteren naar For Your Sweet Love van Ricky Nelson. I Can't Stay Mad At You. Van Skeeter Davis. Seks Advice van Max de Jeur. En als laatste nummer Everybody Loves Somebody van Dee Martin. Tegenwoordig gebracht door Jan van Eunen.
1: Dat ben ik dus.
0: Zeker.
1: En zo proberen we elke week weer met een nummer eruit te gaan. Twee uur zitten erop.
0: Ja.
1: Dat is weer ontzettend gezellig met je, Joop.
0: Lachen.
1: Lachen. En wij zijn er in ieder geval aankomende maandag zijn we er weer.
0: Ja.
1: Want dan zijn we wel weer aanwezig.
0: Met,
1: wij wachten op de dokter. Kijk, we krijgen nog... ik sla even over, krijgen die van Fred Bokhorst. Ja, we hebben natuurlijk zaterdagavond ook weer de muzikale tram. En daar hebben we ook weer de ketting. Dus daar krijg ik ook af en toe verzoekjes van binnen. Van mensen die dan aansluiten op wat we doen.
0: Ja.
1: En ja, de tijd is om. We gaan eruit. We wensen u nog veel plezier vandaag.
0: Ja.
1: En tot later.
0: Mazzel.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Nederlandse KLM-stewardess die in isolatie lag vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, blijkt het virus niet onder de leden te hebben. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bleek dit uit diverse testen. De vrouw werd met milde klachten opgenomen in het Amsterdam UMC nadat zij in Johannesburg in contact was gekomen met een andere zieke Nederlandse. Minder dan de helft van de vacatures vermeldt momenteel een loonindicatie. Dat blijkt uit cijfers van Indeed in de Volkskrant. Werkgevers die vaag blijven met termen als marktconform salaris zullen snel hun koers moeten wijzigen. Vanaf volgend jaar dwingen nieuwe Europese richtlijnen bedrijven namelijk tot meer transparantie. D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren op dat moment 30 jonge democraten binnen. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma. Eén verdachte zit nog vast, maar een reden voor de aanval is nog niet bekend. Een eindexamenkandidaat op 4 scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda leggen hun toetsen dit jaar af in een opvallende setting. En dat is tussen de planten. Dit initiatief is gebaseerd op een onderzoek dat aantoont dat een groene omgeving de concentratie bevordert en de stress verlaagt. Dat meldt Hart van Nederland. Er is gekozen voor een gevarieerde mix aan beplanting, waarbij sommige soorten specifiek zijn geselecteerd om de lucht in de examenzaal te zuiveren. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop in het noorden, terwijl in het midden en zuiden een afwisseling te zien is van zon en stapelwolken. De paraplu kan thuis blijven, want het blijft naar verwachting overal droog. De temperatuur varieert van 16 graden in het noorden tot zo'n 18 à 19 graden in het midden en zuiden. Morgen wordt het nog warmer met veel zon en temperaturen die regionaal ruim boven de 20 graden uitkomen. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord. Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Consumentencollectief United Consumers meldt dat de prijs voor een liter benzine met 1,1 cent is gedaald naar €2,61. Die voor diesel daalde met 3,5 cent tot €2,52 per liter. Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw zat met het Hantavirus, worden in de gaten gehouden. Dat zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Die mensen zijn in beeld bij de GGD en daar is ook contact mee. De voetbalbond van Curaçao voelt vlak voor het WK niets voor een terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach. Fred Rutte zal Curaçao als bondscoach vertegenwoordigen tijdens het WK. Dat laat voorzitter Martina weten aan de Telegraaf. Voor Curaçao begint het WK op 14 juni met een wedstrijd tegen Duitsland. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-sites van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Consumentencollectief United Consumers meldt dat de prijs voor een liter benzine met 1,1 cent is gedaald naar €2,61. Die voor diesel daalde met 3,5 cent tot €2,52 per liter. Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw zat met het Hantavirus, worden in de gaten gehouden. Dat zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Die mensen zijn in beeld bij de GGD en daar is ook contact mee. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevo
2: Ziekenomroep!

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De moeder die verdacht wordt van het doodsteken van haar 14-jarige dochter in haar ouderlijk huis in Blerik, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank in Limburg. Het slachtoffer werd op 20 april in een woning aan de Elsestraat in het Limburgse dorp om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar moeder van moord dan wel doodslag. Het Nederlandse cruiseschip Hondius moet als de laatste passagier van boord is meteen doorvaren naar Nederland. Dat zei de regionale leider van de Canarische eilanden volgens de Spaanse media. Volgens de topbestuurder is het niet zinvol om de Hondius nog dagen voor anker te laten liggen bij de eilandengroep. Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-site van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. Deelstep en fietsenaanbieder Lime gaat naar de beurs. Het ook in Nederland actieve bedrijf heeft hier al lange plannen voor, maar wil nu daadwerkelijk de stap gaan zetten. Het door Uber gesteunde Lime heeft zich ingeschreven voor een notering aan techbeurs Nasdaq in New York. De moeder, die verdacht wordt van het doodsteken van haar 14-jarige dochter in haar ouderlijk huis in Blerik, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank in Limburg. Het slachtoffer werd op 20 april in een woning aan de Elsenstraat in het Limburgse dorp om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar moeder van moord dan wel doodslag. Het Nederlandse cruiseschip Hondius moet als de laatste passagier van boord is meteen doorvaren naar Nederland. Dat zei de regionale leider van de Canarische eilanden volgens de Spaanse media. Volgens de topbestuurder is het niet zinvol om de Hondius nog dagen voor anker te laten liggen bij de eilandengroep. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: U luistert naar de Flevo Chico.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
2: Het is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leidden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraffen en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. Deelstep en fietsenaanbieder Lime gaat naar de beurs. Het ook in Nederland actieve bedrijf heeft hier al lange plannen voor, maar wil nu daadwerkelijk de stap gaan zetten. Het door Uber gesteunde Lime heeft zich ingeschreven voor een notering aan techbeurs Nasdaq in New York. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Fleuzieke omroep.

woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om de Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius op te halen. Dat heeft buitenlandminister Tom Berendsen gezegd na afloop van de ministerraad. Het is nog niet duidelijk wanneer en waar deze mensen dan terugkeren in Nederland. De Nederlanders aan boord zijn hierover geïnformeerd. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. En dan het weer. Vanavond is het helder, vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen een zonnige dag met temperaturen tussen de 18 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo
4: Chico!

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Dankjewel.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
2: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
3: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
2: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
3: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
2: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
3: Ah, oké. Fijn Henk.
1: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. De Belgische politie heeft met tientallen huiszoekingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold. Daarbij werden 18 verdachten aangehouden en onder meer vuurwapens, contant geld en luxe horloges in beslag genomen. Volgens justitie hield de groep zich bezig met afpersing, bedreiging en witwassen in Belgisch Limburg. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. Voor het eerst is ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Daarmee is de provincie de laatste in Nederland waar het dier nu officieel is vastgesteld. Volgens deskundigen gaat het waarschijnlijk om een rondtrekkend dier. Of de wolf zich blijvend in Zuid-Holland vestigt, is nog onduidelijk. De politie zegt de situatie voorlopig te blijven volgen. En de Verenigde Staten beginnen met het vrijgeven van geheime dossiers over UFO's en ongeïdentificeerde luchtverschijnselen. Volgens Amerikaanse media gaat het om dossiers van defensie- en inlichtingendiensten. Of er echt nieuwe informatie over buitenaards leven in staat, is nog onduidelijk. De eerste documenten moeten later dit jaar verschijnen. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.

veracht me om zelf het beste te kunnen zijn. Scheld me uit, je doet me toch geen pijn met wat je zegt.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Het consumentenvertrouwen in de VS is gezakt naar een nieuw dieptepunt. Amerikanen maken zich vooral zorgen over prijzen en hun koopgedrag door de oplopende inflatie. Grote aankopen worden dan ook steeds vaker uitgesteld. Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog met het Midden-Oosten drukken op het vertrouwen. Consumentenuitgaven zijn een belangrijke factor van de Amerikaanse economie. Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. En voor het eerst is er ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Daarmee is de provincie de laatste in Nederland waar het dier nu officieel is vastgesteld. Volgens deskundigen gaat het waarschijnlijk om een rondtrekkend dier. Of de wolf zich blijvend in Zuid-Holland vestigt, is nog onduidelijk. De politie zegt de situatie voorlopig te blijven volgen. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.

Hallo allemaal. Wat fijn dat jullie hebben afgestemd op de Flevo Ziekenomroep. Ik ben Jan Vreunen en tot 10 uur bij u met Soul Medicine. Heerlijke blues, jazz, R&B, funk en disco uit de in-ears of earschelps. Oorschelpen, in het Nederlands gewoon. Ik begon dit uur met natuurlijk James Brown, de King of Soul. En het nummer van het album The Payback, Forever Suffering. En net hoorden jullie Eric Clapton met I Shot the Sheriff van het album 461 Ocean Boulevard. Gaan we gauw verder met Billy Caldwell. En van zijn debuutalbum uit 1978 is dit What You Won't Do For Love.

Ah, wat een prachtig nummer was dat ook. Het nummer van Marvin Gaye van het album That's the Way Love Is ging over Abraham Lincoln, Martin Luther King en John F. Kennedy. Anna Popovic is geboren op 13 mei 1976 in Belgrado. Ze is een Servisch-Amerikaanse blues- en jazzgitarist en singer-songwriter. Popovic speelt sinds haar 15e gitaar. Vanaf 1995 vormde zij met drie anderen de band Hush. In 1998 ging ze in Nederland jazz studeren en ging de band uit elkaar. Vanaf 1999 trad ze solo op. Sinds 2012 woont ze in het Amerikaanse Memphis. Van het album Blind for Love is dit Anna Popovic Blues 4M.

Incognito met het zangeres Maisa Leek. Always Be My Baby is een nummer van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey uit 1996. Het is de vierde single van haar vijfde studioalbum Daydream. Het nummer werd een grote hit in Noord-Amerika met de nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en Canada. In Europa werd het nummer een paar landen een hitje. In Nederlands top 40 haalde het een bescheiden 30e positie. Hier is Mariah Carey met Always Be My Baby.

0: Flevo Ziekenhonden, opkikken.
1: Wat gaan we doen?
2: Manhattan.
3: Lawrence Hart en Richard Rodgers. Oeh.

Ja, dat was de opkikker van de maand mei. Jan Rot samen met Marjolein Meijers voor dat album An en Jan, grootste hits deel 2. Rick Brown, geboren als Richard Carl Brown, is een Amerikaanse jazz, trompetist, zanger en producent. Hij bracht zijn debuut soloalbum Intimate Secrets uit, gevolgd door Nightwalk en Christmas Present. Toen hij Beat Street in 1995 uitbracht, nam zijn populariteit voldoende toe dat hij werd overgehaald om een solo carrière na te streven. Van het album Kissing the Rain uit 2001 is dit Your World. Samen met Jacqueline Simley, Yvonne Williams is dit Rick Brown.

Elke woensdagmorgen van 10 uur tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Levensziekenomroep, medisch verantwoord.

Vanavond voor ons. I Got a Right to Sing the Blues van Frank Sinatra. Mississippi Mud, Dean Martin. En That's For Me from State Fair, Sammy Davis Jr. Oftewel de Rat Pack. Goed, het eerste uur zit er alweer op en we gaan snel naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur ben ik weer bij u terug met nog een uurtje heerlijke blues, jazz, soul, R&B, funk en disco. Tot zometeen.

is 9 uur. Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. De regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Twee Spaanse agenten zijn omgekomen tijdens een achtervolging van een vermoedelijke drugsmokkelboot voor de zuidkust van Spanje. Drie andere agenten raakten gewond, van wie twee ernstig. Het incident gebeurde voor de kust van Andalusië, een regio die vaker wordt gebruikt voor smokkelroutes vanuit Noord-Afrika. De Spaanse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de botsing van de twee boten van de Guardia Civil. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt, samen met luchtvaartmaatschappijen, extra maatregelen rond overlast. En premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ja, we begonnen dit uur met de nummer van Aretha Franklin, Call Me, en deze prachtige plaat van Danny Vera samen met Marlon Pichel, Try Again. Goed, nog een uurtje met heerlijke blues, soul, jazz, R&B, funk en disco. En ik ben Jan van Deunen en we gaan nog even door. We gaan verder met Isabelle Antena en van het album Sous Influence is dit Sous le Pavé.

Ja, dit was van een verzoekje aangevraagd door Harriet Verleunen. Alleen was iets heel anders wat ze wilde horen. Dan krijg je, als je mp3-files gaat gebruiken en denkt dat je het juist hebt gevonden, ja, staat er toch het verkeerde achter. Helaas, dit was wel Pet LaBelle met I'm In Love Again. En eigenlijk moest ik draaien On My Own van Pet LaBelle met Michael McDonald. Goed, we gaan gauw verder met Samantha Fish. Ze is een van de meest formidabele gitaristen van haar generatie. Combineert op haar eigen ongeëvenaarde manier bravoure met verbluffende kracht en buitengewone emotionaliteit in alles wat ze creëert. Sinds ze de wereld voor het eerst kennis liet maken met haar buitengewone talent, heeft de meervoudig bekroonde festival headliner een triomfantelijke carrière opgebouwd. Recente hoogtepunten zijn onder meer Grammy-nominatie voor Death Wish Blues, haar samenwerking met Jesse Dayton uit 2023 en een openingsact voor de Rolling Stones tijdens hun laatste Amerikaanse tournee in 2024. Op haar nieuwe album Paperdoll presenteert Fish haar 9 krachtige nummers die met een onuitstaanbare kracht binnenkomen. Elk gebracht met een voortreffelijke dosis verhelderend inzicht, zielverwarmende empathie en bovenal een nieuw helder perspectief. Van het album Paperdoll is dit Samantha Fish met Don't Say It.

Van het album Il Café Italiano Bologna, het nummer E Poi van Elise. Percy Tyrone Sledge was een Amerikaans soulzanger, best bekend van de nummers When a Man Loves a Woman en My Special Prayer. Hij werd bekend van emotionele soul ballads, maar ook was hij een van de eerste artiesten die met country en met soul vermengde, waarbij hij covers van onder andere Kris Kristofferson zong. Begin jaren 60 werkte Sledge nog als verpleger in een ziekenhuis toen hij zijn eerste schreden in de muziek zette als lid van de soulgroep The Esquires Combo. Lokale DJ Quinn Ivy adviseerde hem in 1966 om solo te gaan. Van zijn album When a Man Loves a Woman is dit Warm and Tender Love, Percy Sledge.

Man in the Mirror van het album Bad van Michael Jackson. Gaan we nu verder met 3 van 1.

dat was 3-1. Paul Kerk was dat met in eerste instantie uit Ace periode How Long. Uit de periode van Mike and the Mechanics was dat The Living Years. En als solo project Learning the Blues samen met de SRW Big Band. Paul Kerk nogmaals. Goed, 2 uur Soul Medicine zitten er alweer op. Het was mij weer een waargenoegen en ik hoop dat u genoten hebt van hetgeen wat ik heb gebracht. En straks lekker slapen. Morgen wat gezonder weer op. En misschien tot de volgende keer. Het gaat u goed.

0: Het is 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het HAVO-examen Nederlands zorgde voor veel kritiek. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en onduidelijk. Scholieren kunnen sinds dit jaar ook bellen met een specifieke stresslijn voor examenspanning. President Trump zegt dat Rusland en Oekraïne hebben ingestemd met een tijdelijk bestand van 3 dagen. Het staakt het vuren zou gelden op 9, 10 en 11 mei, rond de Russische herdenking van de overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Volgens Trump komt er ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Officiële bevestiging uit Moskou en Kiev is er nog niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. Met de regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

0: Réplore.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
2: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
3: Stil eens.
2: NL Alert!
3: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
1: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius moeten na terugkeer 6 weken in thuisquarantaine. Dat heeft het kabinet besloten na uitbraak van het Anders-Hanta-virus aan boord. Het schip wordt zondag verwacht op Tenerife, waar de passagiers worden gerepatrieerd. Op dit moment zijn er ook geen nieuwe ziektegevallen gemeld. Het virus kostte eerder al 3 opvarenden het leven. Porsche sluit 3 dochterondernemingen en schrapt daarbij ongeveer 500 banen. Het gaat om onder meer een batterijbedrijf, een softwaretak en een onderdeel voor elektrische fietsen. Volgens topman Leijters zijn de ingrepen nodig om Porsche weer sterker op de kernactiviteiten te laten richten. De Duitse sportwagenbouwer kampt met tegenvallende verkopen en hoge kosten rond elektrisch rijden. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het HAVO-examen Nederlands zorgde voor veel kritiek. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en onduidelijk. Scholieren kunnen sinds dit jaar ook bellen met een specifieke stresslijn voor examenspanning. En het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. De regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Prevel gastvrij hebt.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een imam in Maassluis is licht gewond geraakt bij een steekpartij bij een moskee. Het slachtoffer liep een snee achter het oor op en is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde eerder deze avond bij de Yeni Kami moskee. Volgens de agenten zijn er voorlopig geen aanwijzingen voor een religieus motief. Er is ook nog niemand aangehouden. Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius moeten na terugkeer 6 weken in thuisquarantaine. Dat heeft het kabinet besloten na uitbraak van het anders Hanta-virus aan boord. Het schip wordt zondag verwacht op Tenerife, waar de passagiers worden gerepatrieerd. Op dit moment zijn er ook geen nieuwe ziektegevallen gemeld. Het virus kostte eerder al 3 opvarenden het leven. Porsche sluit 3 dochterondernemingen en schrapt daarbij ongeveer 500 banen. Het gaat om onder meer een batterijbedrijf, een softwaretak en een onderdeel voor elektrische fietsen. Volgens topman Leijters zijn de ingrepen nodig om Porsche weer sterker op de kernactiviteiten te laten richten. De Duitse sportwagenbouwer kampt met tegenvallende verkopen en hoge kosten rond elektrisch rijden. En in Myanmar is een uitzonderlijk grote robijn gevonden van ruim 11.000 karaat. Edelsteendeskundigen spreken van een van de grootste robijnen ooit ontdekt. De steen werd gevonden in een mijngebied dat bekend staat om zeldzame edelstenen. Hoeveel de robijn waard is nog niet duidelijk. De vondst trekt wereldwijd aandacht van handelaren en verzamelaars. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden, konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Karen Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Blijf als ziek omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Dit is de Flevo.
1: Ziekenomroep.

0: Iedere avond bij de Flevo Zieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur. Help, er zit een olifant in de tram. Met Jan van Eunen en Peter Bakker.
1: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep via de Flevo Gastvrije.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden, konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Karen Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.